0: aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
13: This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centre Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centre Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
1: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
0: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog in Noord-Holland deze donderdagochtend, maar wel een afsluiting. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg vanaf de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor kinderopvang in Edam-Vallendam is gestegen van €8,20 in 2022 naar €9,70 in 2024. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dit een jaarlijks verschil van ruim €700. Vergelijkbare gemeenten kenden met €9,80 een iets hoger tarief. Vanaf 14 augustus loopt een brede enquête over de woonruimteverdeling, opgezet door samenwerkende gemeenten en woningbouwverenigingen, om te onderzoeken hoe het sinds 2023 geldende puntensysteem in de praktijk werkt. Woningzoekenden en recent geslaagde woningzoekenden vanaf 2025 ontvangen via Dakregio Amsterdam een uitnodiging. Reageren kan tot 7 september. Resultaten moet het systeem verbeteren.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de Heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 13:00. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Vestiti Del Capo is voor de komende 3 seizoenen kledingpartner van FC Volendam en voorziet technische staf, directie, RVC en medewerkers van maatwerkkleding. Het Nederlandse merk maakt overhemden individueel op maat in ateliers binnen de EU op basis van Italiaans Oxford katoen. Samengesteld in 5 minuten online en geleverd binnen 3 weken. Op een rotonde in Purmer zijn gisterochtend rond 11:00 een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdag wordt een erg warme dag in het IJsselmeergebied. De temperatuur gaat oplopen richting 32 graden in de middag en er waait een matige oostenwind, windkracht 4. En dit mooie weer hangt samen met een stevig hoge drukgebied boven de omgeving van Polen. De zon die schijnt overtuigend, er is weinig of geen bewolking en het is ook erg droog, met name in de lucht. De luchtvochtigheid daalt tot 25% of 30%. De avond verloopt ook nog erg warm, met tot laat in de avond temperaturen tegen de 30 graden. Vrijdag wordt het klapstuk nog warmer. De temperatuur gaat dan richting 35 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan deelgebied Dorp en Entree, die in januari 2027 starten, tussen Rotonde Zeestraat en de Rotonde Heideweg, legt Stam & Co. in opdracht van De Jander nieuwe elektriciteitskabels aan. Maandag 17 augustus worden woningen tussen Beukelaan en Populierenlaan aangesloten. Na de kermis gaat het werk verder richting de Mariakerk, met loopbruggen bij opengebroken trottoirs. Vandaag en vrijdag 14 augustus gelden aangepaste openingstijden voor de milieustraten. De milieustraat in Volendam is geopend van 7:30 tot 14:00. De milieustraat in Oosthuizen is vrijdag alleen geopend van 10 tot 11:45. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 18:00 worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
2: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
3: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
2: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
3: Oh, yeah.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij de A10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor kinderopvang in Edam-Vallendam is gestegen van €8,20 in 2022 naar €9,70 in 2024. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dit een jaarlijks verschil van ruim €700. Vergelijkbare gemeenten kenden met €9,80 een iets hoger tarief. Vanaf 14 augustus loopt een brede enquête over de woonruimteverdeling, opgezet door samenwerkende gemeenten en woningbouwverenigingen, om te onderzoeken hoe het sinds 2023 geldende puntensysteem in de praktijk werkt. Woningzoekenden en recent geslaagde woningzoekenden vanaf 2025 ontvangen via Dakregio Amsterdam een uitnodiging. Reageren kan tot 7 september. Resultaten moet het systeem verbeteren.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdag wordt een erg warme dag in het IJsselmeergebied. De temperatuur gaat oplopen richting 32 graden in de middag en er waait een matige oostenwind, windkracht 4. En dit mooie weer hangt samen met een stevig hoge drukgebied boven de omgeving van Polen. De zon die schijnt overtuigend, er is weinig of geen bewolking. En het is ook erg droog, met name in de lucht. De luchtvochtigheid daalt tot 25% of 30%. De avond verloopt ook nog erg warm, met tot laat in de avond temperaturen tegen de 30 graden. Vrijdag wordt het klapstuk nog warmer. De temperatuur gaat dan richting 35 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Westerkoog en het Koenplein 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij Amsterdam Tuindorp. En nog een korte file op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Almere Haven 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
1: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
0: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
2: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is het eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
0: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam-Zuidoost een kleine 10 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein ook nog eens 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A10. En tenslotte de N235 permanent richting Amsterdam. Voor Ilpendam 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

En wat is in en wat is uit vandaag? Pindakaas met stukjes op je brood smeren, dat is uit. En naar een vaste vakantiebestemming gaan, dat is in.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de Heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 13:00. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 6 uur worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan deelgebied Dorp en Entree, die in januari 2027 starten, tussen Rotonde Zeestraat en Rotonde Heideweg, legt Stam & Co. in opdracht van Diander nieuwe elektriciteitskabels aan. Maandag 17 augustus worden woningen tussen Beukelaan en Populierenlaan aangesloten. Na de kermis gaat het werk verder richting de Mariakerk, met loopbruggen bij opengebroken trottoirs.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdag wordt een erg warme dag in het IJsselmeergebied. De temperatuur gaat oplopen richting 32 graden in de middag en er waait een matige oostenwind, windkracht 4. En dit mooie weer hangt samen met een stevig hoge drukgebied boven de omgeving van Polen. De zon die schijnt overtuigend, er is weinig of geen bewolking en het is ook erg droog, met name in de lucht. De luchtvochtigheid daalt tot 25% of 30%. De avond verloopt ook nog erg warm, met tot laat in de avond temperaturen tegen de 30 graden. Vrijdag wordt het klapstuk nog warmer. De temperatuur gaat dan richting 35 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen bij hoge temperaturen beter in wiskunde en taal zijn dan bij lage temperaturen. Bij mannen is dat juist andersom. De wetenschappers hebben daar ook een verklaring voor. Vrouwen hebben het gemiddeld eerder koud door hun metabolisme en lichaamsbouw. En dat heeft een negatief effect op hun prestaties.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
1: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
0: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
2: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
0: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Tot zover de Koffie Top 3 op verzoek van Anja Koning. Dankjewel voor het aanvragen daarvan. Morgen is er wel iets na 10 uur wederom een nieuwe Koffie Top 3. En die is extra vrolijk natuurlijk, want morgen is het de Vrolijke Vrijdag.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor kinderopvang in Edam-Volendam is gestegen van €8,20 in 2022 naar €9,70 in 2024. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dit een jaarlijks verschil van ruim €700. Vergelijkbare gemeenten kenden met €9,80 een iets hoger tarief. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Vanaf 14 augustus loopt een brede enquête over de woonruimteverdeling, opgezet door samenwerkende gemeenten en woningbouwverenigingen om te onderzoeken hoe het sinds 2023 geldende puntensysteem in de praktijk werkt. Woningzoekenden en recent geslaagde woningzoekenden vanaf 2025 ontvangen via Dakregio Amsterdam een uitnodiging. Reageren kan tot 7 september. Resultaten moet het systeem verbeteren.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
1: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
0: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
2: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
0: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Wellicht blijf je deze vakantie lekker in Nederland en ga je af en toe een dagje uit. En kom je bijvoorbeeld uit bij Maduro Dam. En wist je dat Maduro Dam, dat mini-Nederland, is vernoemd naar George Maduro. En dat was een Nederlandse verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

Het onderzoek is gebleken dat 700.000 Nederlanders tussen de 15 en 70 jaar wel eens naakt recreëren. En dat is dan niet alleen in de sauna. Met 397 naaktstranden en 212 naturistencampings is Frankrijk het meest ideale land voor blootrecreatie, als je daarvan houdt.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 6 uur worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 1 uur. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Vestiti Del Capo is voor de komende 3 seizoenen kledingpartner van FC Volendam en voorziet technische staf, directie, RVC en medewerkers van maatwerkkleding. Het Nederlandse merk maakt overhemden individueel op maat in ateliers binnen de EU op basis van Italiaans Oxford katoen. Samengesteld in 5 minuten online en geleverd binnen 3 weken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

koffie drinken natuurlijk veel mensen in de gemeente Edam dan ook thee. Maar drink jij wel eens thee met boter en zout? Klinkt misschien een beetje als vreemde combinatie, maar in Tibet drinken ze dat omdat je in de Himalaya veel energie nodig hebt om te overleven.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn een bergingswerkzaamheden aan de gang, want daar gebeurde een ongeluk. En je rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: misschien het komende weekend een klein beetje. Ja, Wish It Would Rain. Phil Collins, daarvoor Bananarama. Love in the First Degree. Welkom terug, LVR Radio. Tot de klok van 3 uur. Skudde in de middag.
1: Ook tijdens de lunch luister je naar de LOVA.

bekend geworden of ze van zijn geschrokken. I've just seen a face, Kenya. Daarvoor Ilse de Lange en de Jayhawks. Straks om 12:30 NOS Headlines, onze weerman. En natuurlijk een blokje lokaal en regionaal nieuws. Daarvoor, ja, ik zie staan in de playlist Alvaro Soler en David Carter.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avrotros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor kinderopvang in Edam-Vallendam is gestegen van €8,20 in 2022 naar €9,70 in 2024. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dit een jaarlijks verschil van ruim €700. Vergelijkbare gemeenten kenden met €9,80 een iets hoger tarief. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Op een rotonde in Purmer zijn gisterochtend rond 11 uur een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdag wordt een erg warme dag in het IJsselmeergebied. De temperatuur gaat oplopen richting 32 graden in de middag en er waait een matige oostenwind, windkracht 4. En dit mooie weer hangt samen met een stevig hoge drukgebied boven de omgeving van Polen. De zon die schijnt overtuigend, er is weinig of geen bewolking en het is ook erg droog, met name in de lucht. De luchtvochtigheid daalt tot 25% of 30%. De avond verloopt ook nog erg warm, met tot laat in de avond temperaturen tegen de 30 graden. Vrijdag wordt het klapstuk nog warmer. De temperatuur gaat dan richting 35 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij ons hoor je niet elke dag hetzelfde. LOVE.

mijn ogen dicht. En ik zit weer bij een concert van Simply Red en ik geniet van Stars. Daarvoor VOF de Kunst, Suzanne. Het is tijd voor de Love Lieveling. Hier zijn drie J's.

Best goede in de middag voor je luisteren naar The Kinks, Specs Hilderand, The Animals en Simply Red. En natuurlijk, ja inderdaad, de lovelieveling van deze week, de mannen van 3J's. En wat heeft men het afgelopen weekend kunnen genieten? Inderdaad, van een groot feest en een prachtige mijlpaal. 30 jaar Jan Smit. Maar weten we nog hoe het allemaal begon? Dat kunt u terugzien op Love TV. Uitzendtijden en frequenties, rtvlove.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar!
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Shepherd, Coldplay en Cher. De Love Day, de lunch top 3 van Demi uit Oosthuizen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vestiti Del Capo is voor de komende 3 seizoenen kledingpartner van FC Volendam en voorziet technische staf, directie, RVC en medewerkers van maatwerkkleding. Het Nederlandse merk maakt overhemden individueel op maat in ateliers binnen de EU op basis van Italiaans Oxford katoen. Samengesteld in 5 minuten online en geleverd binnen 3 weken. IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de Heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 1 uur. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Op een rotonde in Purmer zijn gisterochtend rond 11 uur een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Leona Lewis, Better in Time, Susanna Vega, Luca en Bax Vis, Making Your Mind Up. De stemmen worden momenteel geteld en dan heb ik het over de LOVE Zomerse Top 50. Die wordt uitgezonden volgende week vrijdag 21 augustus tussen 2 uur 's middags en 6 uur. Presentatie is in handen van Patrick van den Berg. Baby.

U hoort ze allemaal hier op LOV Radio. De muziek uit de jaren 70, 80, 90, de Zero's. Zo ook deze van Tom Grennan, Here. En daarvoor de Cats, La Diligence. Straks na tweeën, een nieuwe 2 na 2. Vandaag met de Pet Shop Boys.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

87, Glenn Medeiros en Nothing Gonna Change My Love For You. Daarvoor in de 2-2, de Pet Shop Boys, Always On My Mind en Go West. En vanwege de aanhoudende droogte gaat er al een tijdje een waarschuwing uit om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. Maar op het Hemmeland gaat de gemeente Waterland nu een stap verder. Per direct geldt er voor het recreatiegebied in Monnikendam een algeheel open vuurverbod. En dit wordt met de welbekende gele borden aangegeven. Dit geldt dus ook voor de vuurplaatsen in het gebied.

0: Niet best kunnen in de middag. We luisteren naar de Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, BZN, Summer en natuurlijk Douwe Bob met Shine.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 6 uur worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. Vandaag en vrijdag 14 augustus gelden aangepaste openingstijden voor de Milieustraten. De Milieustraat in Volendam is geopend van 7:30 tot 2 uur. De Milieustraat in Oosthuizen is vrijdag alleen geopend van 10 tot 11:45. Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan deelgebied Dorp en Entree, die in januari 2027 starten, tussen Rotonde Zeestraat en Rotonde Heideweg, legt Stam & Co. in opdracht van Diander nieuwe elektriciteitskabels aan. Maandag 17 augustus worden woningen tussen Beukelaan en Populierenlaan aangesloten. Na de kermis gaat het werk verder richting de Mariakerk, met loopbruggen bij opengebroken trottoirs.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Heerlijk voor bij de lunch. Schudden in de middag.

The Beatles, All My Loving. De val van Urk in Volendam is afgesloten tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden namelijk hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. Afsluiting geldt tijdens werktijden van 7 uur 's ochtends tot 4:30 PM.

Paracetamol van Marcus, daarvoor Harry Styles en ook bij Scuddy in de middag Barry White. En naar aanleiding van eerder geëxposeerd werk in de toren van de Grote Kerk kreeg de keramist Barbara Picavet het verzoek nieuw werk te maken met het thema de historie van Monnikendam en vis. Oftewel gebakken visverhalen. In het Waterlands Museum de Speeltoren. Je kunt er heen vanaf 11 uur 's ochtends tot 5 uur in de middag. En de normale toegangsprijs is van toepassing.

sneller hier bij Skudde in de middag. Beatle en een Stone. Straks veel plezier met Johan Veerman. Hij gaat graaien. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Dit is LOVE Radio met Graaien.

de perfecte plaat om in een hangmatje te hangen. Een klein cocktailtje in de hand en te genieten van de zee die rustig naar je toe wuift. En dan deze klanken van Wayne Wade op de achtergrond. Een banger uit de jaren 80, Lady. Vrienden, het is blaf heet buiten. Ja, ik vind het lekker. Ik vind het gewoon heerlijk. Dus veel zomerse muziek onderweg, ja, zoals je gewend bent. Dankjewel Jure Bos voor de afgelopen uren Skudde. In de middag, we gaan lekker graaien in die bakken van de LOVA. En dan vinden we deze van Robin Thicke, Blurred Lines.

Wonderful Fans Joyce, Riptide op de LOVE. Ja, ik was een beetje aan het gluren op onze website en dan staat daar heel groot op onze voorpagina. Ik kan me daar zo kwaad om maken. Kittens gedumpt in een kledingbak in Edam. Ja, dan heb je echt geen ziel. En nou goed, ik hoop dat deze meneer of mevrouw jeuk en korte armpjes krijgt. Want in een kledingbak tegenover de Albert Heijn-vestiging in Edam is vannacht een tas met kittens gedumpt. Inmiddels zijn de beestjes in goede handen, worden zij verzorgd. Maar uiteraard is men op zoek naar degene die dit of haar, die dit op zijn of haar geweten heeft. Nou goed, je kan bellen naar 0900 8844. En wil je nog even teruglezen, kijk op onze website. Ja, die soort mensen moeten echt... Ik vind daar iets van, zullen we maar zeggen. Blijf kalm, het is te warm. Plus 30 graden hier in Edam-Volendam. Vieren we met de klanken van Van Morrison.

0: goede herinnering aan. Ja, als een beetje in de discjockey hoek zat vroeger, dan had je de Dance Classics CD, de witte en de zwarte CD's. En deze, oh, deze van Odyssey, die hebben we grijs geraakt. Ik moet altijd lachen als ik bij Vincent Veenstra zit. Wij zingen altijd Achimori. Welke plaat gaan we draaien van ze? Achimori. Dat weten wij genoeg. Going back to my roots dus. Zo dadelijk het uitgebreide overzicht van het lokale en regionale nieuws. Na deze van OMC.
1: Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

around.

0: IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de Heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 13:00. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 6:00 worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. Vestiti Del Capo is voor de komende 3 seizoenen kledingpartner van FC Volendam en voorziet technische staf, directie, RVC en medewerkers van maatwerkkleding. Het Nederlandse merk maakt overhemden individueel op maat in ateliers binnen de EU op basis van Italiaans Oxford katoen. Samengesteld in 5 minuten online en geleverd binnen 3 weken.
1: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOV1. Elke dag bij jou.

Heel veel liefde van de dames en heren van ABBA. Lay Your Love on Me. En heel veel liefde op LOVJ Televisie. Want vanaf vrijdagmiddag 12 uur is er een mini-docu te zien over 30 jaar Jan Smit. Ja, wat hebben we afgelopen weekend toch kunnen genieten van het grote feest. En ik was bij eigenlijk de helft alweer vergeten wat Jan allemaal bereikt heeft. Johan Tol heeft een kleine mini-documentaire gemaakt. En dat gaat on-air alleen op LOVJ Televisie vanaf vrijdag. En wil je weten, wanneer wordt het uitgezonden? Nou, de hele vrijdagavond, zaterdagavond, zondag. Nou, in ieder geval, check even onze website www.rtvlove.nl.

De dochter van Billy Ray Cyrus, je kent wel, these boots are made for walking. Zijn dochtertje, Miley Cyrus. Nou, niet een push om zonder handschoen aan te pakken, zo en zo. Dit was toch wel haar dikste hit, Flowers. Waarop de platenmaatschappij ook zegt, nou, je hebt een boel hits. Zullen we lekker gaan toeren? Hè? De wereld staat te springen. Elk land wil je hebben, Miley, dus daar gaan we. Nee, ze durft niet. En ze heeft nou een beetje paniek in haar ogen, want ze zegt, ik ben gewoon bang dat ik niet nuchter op het podium kan staan. Oftewel, Miley Cyrus heeft een heel klein probleempje. Oftewel, zout van een glaasje hier en daar. Nou, hoe dit verder gaat, het zou te gek zijn als ze niet zou komen. Echt. Die heeft het binnen mum van tijd zo uitverkocht. Nee, maar ze heeft echt angst om op het podium te staan. Want ze denkt, ja, ik zet mezelf voor gek. Want ik kijk te vaag, te diep in het glaasje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen Muiden en naar de vesting staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Op de A4 richting Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 25 minuten vertraging. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en coole vibes.
7: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: vandaag.
1: Hij gaat als de brandweer. Robert van Hemert, zijn laatste single. Zandloopster hier in Graaien. Een bloedheet Graaien. En weet je wat helpt, vrienden? Mocht je het nu aan de andere kant van de radio ontzettend warm hebben, neem een kop hete thee. Ja, ik hoor je denken, Veerman, ik ben gek. Ik heb het al warm genoeg. Nee, warme thee, warme dranken, dat helpt je lichaam koel te houden. Neem het nou maar van me aan.

mine. The one and only reason is fun.

0: Hoorde hem vanmorgen ook bij Marcel Bak, het Koffie Magazine. Hier ochtend tussen 9 en 12. Maar denk, hij kan nog een keer in de herhaling, want het is een fijne plaat. Teddy Swims uit de Vaderlandse Hitparade op dit moment. Mr. Know-it-all. En als je het over Mr. Know-it-all hebt, dan heb je het over Kortol. Er is een hele leuke podcast nu draaiende. Jack heeft Cor geïnterviewd. Kan je allemaal vinden op onze website rtvlove.nl. Maar natuurlijk heeft hij ook zaterdag zijn column bij Vincent Veenstra. En dat ging afgelopen zaterdag zo.
1: Richting hebben we nodig.
2: Nou, dat is buitengewoon lastig. Want ik heb voor deze keer gewoon eens helemaal geen enkel steekwoord opgeschreven. Om aan mezelf zeg maar richting te geven. Maar en dat ik hier naartoe toeliep, ondanks die strak blauwe lucht en ondanks de enorme sfeer die in het dorp hangt op het ogenblik. En van gistermiddag de hele middag muziek overal vandaan. Als je puur om je heen kijkt en als je heel veel leest en veel volgt, dan moet je eigenlijk steeds pessimistischer of negatiever worden. En dat zit niet in mijn aard. Maar ik heb er wel moeite mee om de positieve stukken van deze maatschappij toch weer een beetje boven water te houden. Heel simpel. Als je gewoon denkt, de een denkt bijvoorbeeld dat AI de oplossing voor de toekomst wordt. En als je dan gisteravond in het journaal hoort dat de Deense scholen bij de komende eindexamens niet meer alleen schriftelijk de zaak afsluiten, maar dat er nu ook een mondeling examen aan elk vak toegevoegd wordt, omdat er zoveel misbruik van AI gemaakt wordt, dat ze niet meer weten wat leerlingen nu wel of niet zijn gaan beheersen. En dat daarvoor een mondeling examen nodig is. En dan vraag ik me echt hardop af, zijn we op de goede weg? Ja, je houdt het niet meer tegen hoor. En er wordt mega veel geld aan verdiend in die business. Al wie wat geld heeft investeerd in AI. Maar als je puur kijkt wat het de maatschappij gaat opleveren. Een heel klein dingetje, of een groot ding eigenlijk. Sowieso, van Horen naar Den Helder, naar Den Oever. Is Noord-Holland heel erg lelijk geworden. Met die grijze boksen van die datacenters. Als je dan weet wat ze aan water gebruiken. En als je weet wat er op het ogenblik gewoon in Europa gaande is. Omdat we al weken eigenlijk geen regen gehad hebben. En ondertussen wordt maar geïnvesteerd in AI. En dan zou ik me bijna willen afvragen. Spelen wij daar nog een rol in? En het meest onnozele antwoord las ik vanmorgen weer ergens. Dat scholen ook hier weer een rol in hebben om de beheersbaarheid van het gebruik van internet met alles wat daarbij komt kijken, om dat inderdaad als schoolvak toe te voegen. Dan denk ik bij mezelf, ik denk dat er een heleboel mensen helemaal nooit voor de klas gestaan hebben. Want je hebt, ik geloof, 27 uur op een dag nodig om alles wat van school gevraagd wordt, om dat ook binnen school te kunnen behandelen. En we hebben er maar 24, dus dat wordt niks. Die 3 uur extra informatie die je van de school mag verwachten. Maar misschien moet je wel gewoon bij de maker van die leerlingen zijn. Gewoon wel wat we dan vroeger gewoon de ouders noemden. Want ik denk dat daar wel een stukje van de oplossing ligt. En als je dan bijvoorbeeld naar de internetcriminaliteit kijkt. Hoeveel mensen er nog intrappen. Ik van de week viel me op dat sites als Shein en Temu bijna niet meer op TikTok of Instagram of Facebook langskomen. En dan zie je, op een gegeven moment zie je noodonderdelen.nl. En dan kijk je hoe zo'n site opgebouwd is. Dat is gewoon Temu. En zo zijn al die onderdelen van Temu ondergebracht in zogenaamde Nederlandse verkoopsites. Vanwege die 3 euro verpakkingskosten en weet ik wat allemaal wat erbij gekomen is. Maar dan denk ik bij mezelf, ben ik nou de enige die dat opvalt? Ben ik nou de enige die zich daar mateloos aan ergert? Of zijn we nou samen zo dom, wat Van Gaal jaren geleden al riep, wie is er nou dom eigenlijk? Nou, moeten we misschien toch een keer afspreken dat als we nog een beetje kleur aan deze maatschappij willen geven, en dan heb ik het niet over de wappies die inmiddels omgetoverd zijn tot klimaatontkenners. En als je ziet wat dat allemaal tot gevolg heeft, dat we daar gewoon niks aan doen. Als je ziet wat de maatregelen van Trump weer deze week zijn om alle gas- en olie-industrie nog verder te preciseren en alle subsidies op wat dan ook maar met wind- en zonne-energie te maken heeft in te trekken en dat ook in Europa af te dwingen, dat grote maatschappijen zoals Eneco en Total Energy, dat die hun geld zelfs terugkrijgen om maar te stoppen met die wind- en zonne-energie. En als je dan ziet wat het met het klimaat doet, wat er gaande is in de wereld, en dat wij dan toch maar blijven kopen bij de Chinese webwinkels en die websites ten volle vertrouwen. De politie kan het aantal aangiften niet aan van wat er aan misdaad daarmee gepleegd wordt. Dan denk ik bij mezelf, het ligt niet op school, maar het ligt bij de ouders. Misschien moeten we toch eens wat secuurder kijken naar die handtekening die we dan zetten onder onze aankoop.

GTA. Ja, vrienden, dat was een goed feestje afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag hier in Volendam. 30 jaar Jan Smit en de hele leuke docu over Jan te zien vanaf morgenmiddag 12 uur hier op de LOVJ.

0: Maakt ook geen reet uit, hè, wat deze dame uitbrengt. Het klinkt allemaal lekker en zomers en zwoel, Shakira. Dai Dai, haar laatste single dus hier op de LOVA. 4:55, tijd voor wat lokale informatie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Vanaf 14 augustus loopt een brede enquête over de woonruimteverdeling, opgezet door samenwerkende gemeenten en woningbouwverenigingen om te onderzoeken hoe het sinds 2023 geldende puntensysteem in de praktijk werkt. Woningzoekenden en recent geslaagde woningzoekenden vanaf 2025 ontvangen via Dakregio Amsterdam een uitnodiging. Reageren kan tot 7 september. Resultaten moet het systeem verbeteren. Op een rotonde in Purmer zijn gisterochtend rond 11 uur een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. En een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De linker rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Donderdagmiddag straalt met Johan Veerman. Dit is Graaien.

Frissende muziek draaien we hier op de LOVA. Scouting for Girls, This Ain't a Love Song. Misschien draait vanavond Harry wel wat love songs. Want Harry Hulskuiper, ondanks het warme weer, zit hij hier vanavond lekker in de gekoelde airco. Met het Jazz and Blues Café dat vanavond in het teken zal staan van Miles Davis. Harry, kan je beluisteren vanavond tussen 7 en 9 uur hier op LOVA Radio.

Oeh, Tino Martin met of zonder jou. Het is lekker warm buiten, vrienden. 31 graden wijst hij aan hier op de thermometer aan de Sportlaan. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tussen de 15 en 18 graden hier in Waterland. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen is het opnieuw zonnig zomerweer. De temperatuur komt zelfs nog wat hoger dan vandaag. En ligt tussen de 33 en lokaal, maar dat is Limburg uiteraard, 38 graden. Dus morgen een kleine 35 graden hier in Nederland. Oeh, en dan deze dame. Oh, een banger uit de jaren 80. Of moet ik zeggen, twee bangers. Sabrina.

Zo, deze 2 uur zijn voor mij weer omgevlogen. Hij zit er klaar voor, Klaas Vokes. Zo dadelijk Ome Klaas met middagritme. Fijne donderdag. Blijven drinken, vrienden. En graag tot morgen in het Graaicafé. Zolang.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle vandaag werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dit zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Aansveen doe je er 10 minuten langer over door een bermbrand. Op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot een 30 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A10, de ring noord richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgtunnel. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de N246, Beverwijk richting West-Grafdijk. Tussen Markebinnen en de aansluiting met de N244, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Er zit misschien iets tussen dat je nog niet ter oren is gekomen vandaag. We hoorden net de Cats met Love in Your Eyes. En we zijn begonnen met de Golden Earrings. Toen de tijd nog met een S geschreven. Sound of the Screaming Day. 1966 was een goed jaar voor de Earrings. Na singles als Please Go en That Day zette het succes door. Door onder andere met Sound of the Screaming Day te komen. Geschreven door George Kooijmans en Rinus Gerritsen. Dan gaan we verder met de BZN. Summer. MUZIEK

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan deelgebied Dorp en Entree, die in januari 2027 starten, tussen Rotonde Zeestraat en de Rotonde Heideweg, legt Stam & Co. in opdracht van De Jander nieuwe elektriciteitskabels aan. Maandag 17 augustus worden woningen tussen Beukelaan en Populierenlaan aangesloten. Na de kermis gaat het werk verder richting de Mariakerk, met loopbruggen bij opengebroken trottoirs. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 6 uur worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles. En daarvoor Michel Delpech met Poule en Flirt. Het is een bekende chanson van Michel Delpech. Geschreven door Michel samen met Roland Vincent. Het lied gaat over verliefdheid, een kleine flirt en de wens om samen te zijn. De volgende is van Lou Bega, Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Met het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 14 augustus loopt een brede enquête over de woonruimteverdeling. Opgezet door samenwerkende gemeenten en woningbouwverenigingen om te onderzoeken hoe het sinds 2023 geldende puntensysteem in de praktijk werkt. Woningzoekenden en recent geslaagde woningzoekenden vanaf 2025 ontvangen via DAC-regio Amsterdam een uitnodiging. Reageren kan tot 7 september. Resultaten moeten het systeem verbeteren. Op een rotonde in Purmer zijn gisterochtend rond 11 uur een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Vestiti Del Capo is voor de komende 3 seizoenen kledingpartner van FC Volendam en voorziet technische staf, directie, RVC en medewerkers van maatwerkkleding. Het Nederlandse merk maakt overhemden individueel op maat in ateliers binnen de EU op basis van Italiaans Oxford-katoen. Samengesteld in 5 minuten online en geleverd binnen 3 weken.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Voor de Zeeburger Tunnel is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 40 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad staat nu 2 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ugly guys are cool. Spex Hildebrand. En daarvoor Danny de Munk met Vrienden voor het Leven. Dan gaan we verder met een nummer van Simon & Garfunkel. In de winter van 1967 ging Mike Nichols' film The Graduate in de Amerikaanse bioscopen in première. En wist je dat dit nummer aanvankelijk Mrs. Roosevelt heette? Maar nu is het Mrs. Robinson. MUZIEK

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor kinderopvang in Edam-Volendam is gestegen van €8,20 in 2022 naar €9,70 in 2024. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dit een jaarlijks verschil van ruim €700. Vergelijkbare gemeenten kenden met €9,80 een iets hoger tarief. Vandaag en vrijdag 14 augustus gelden aangepaste openingstijden voor de milieustraten. De milieustraat in Volendam is geopend van 7:30 tot 14:00. De milieustraat in Oosthuizen is vrijdag alleen geopend van 10 tot 11:45. IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de Heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 13:00. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ik zei het je toch, hier hoor je niet elke dag hetzelfde. LOVE.

Jongstleden, 14 juni is de Volendamse zanger Jan Veerman Kies op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was in de beginjaren het gezicht van BZN, lang voordat de band synoniem werd met de welbekende Palingsound. In een tijd dat de Volendamse groep nog stevige beat- en rockmuziek maakte, stond Jan, bijgenaamd Jan Kies, als frontman op het podium met een rauwe stem en een uitgesproken presence. Samen met BZN scoorde hij tussen 1968 en 1973 5 top 40 hits. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van vandaag. Ja, en ik ben er natuurlijk aanstaande zaterdag natuurlijk weer, hè. Van 3 tot 5 met terug in de top 40. Vandaag sluit ik af met een lekkere kraker uit een van mijn playlists. En deze kan je ook zo lekker meebrullen. Peter Gabriel met Sledgehammer. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT, persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus, en voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Spaart u met uw klant is koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
11: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Goedenavond, het is donderdag 13 augustus en weer tijd voor een volledig bluescafé in het Jazz en Bluescafé bij de LOVJ. Mijn naam is Harry Holskemper en ik heb weer prachtige opnames voor u bij elkaar geschareld hoor, echt waar. We begonnen zoals gewoonlijk nog steeds, en het is nog steeds mooi weer, met Summertime van de Bubba Mac Blues Band. Bubba Mac, die oude man met die prachtige grote witte baard. Het is net kerstman in de zomer. Ja, het is een geweldige Herb Birch, heet hij niet eigenlijk. Bubba Mac is zijn artiestennaam. En die had samen met zijn zoon en zijn vrouw en nog twee andere kinderen een eettent in New Jersey, Summers Point. De Bubba Mac Shack. Maar er werd ook live muziek gebracht. Hij is in 2017 overleden, deze Bubba Mac, in mei 2017. Maar deze opname die komt uit 2000, samen met Lou London, Danny Eyer, Richie Baker, Mike Conti en Chris Soy. En dan hebben we twee vocalisten, Terry Showers en Karen Logan Graham. Ik weet niet welke hier zingt, maar goed. Dit is in april 2000 opgenomen. Het zat op het album Roadkill. Ja, er zat ook nog een nummer op dit album, Roadkill Café. Nou, ik hoop dat je daar toch levend vandaan komt. Maar dit was dus Summertime uit 2000 van de Bubba Mac Blues Band. Dan gaan we nog naar een oude. Memphis Slim en Willie Dixon. Een hele oude uit 1962. Ja, dat is oud, ja. Ja. Even kijken, ik heb de muziek wel bij me, maar de papieren. Jongen, wat is er toch een hoop. Geschreven over deze twee mannen. Memphis Slim en Willie Dixon. Memphis Slim en Willie Dixon hebben in 1962 een album opgenomen. Dat is pas 15 juli 2015 uitgekomen. En dat heet Memphis Slim en Willie Dixon in Paris. Met als subtitel Baby Please Come Home. Ja, dat zullen hun vrouwen wel elke dag gevraagd hebben. Telefonisch. Kom alsjeblieft naar huis. Maar goed, ze waren in Parijs. Hebben ze dit album opgenomen. Memphis Slim van 1915 tot 1988. En Willie Dixon van 1915 tot 1992. Dus het waren echte, letterlijke tijdgenoten. Zij spelen hierop met... piano Memphis Slim. Ja, nee, alleen met z'n tweeën. En op de bas Willie Dixon. 1962. Waar staat er nog een datum? November. Ja, niet echt een prijs. Maar opgenomen in Les Trois Maillets. Zou dat die stokjes van een vibrofoon zijn? Maillets? Ja, zo, dat was geloof ik zo, hè? Mallets, ja. Nou ja, het zou kunnen. Memphis Slim en Willie Dixon, samen met z'n tweeën. Maar, er doet wel een drummer mee, Philip Combelle. Echt een lokale drummer natuurlijk. November 62 opgenomen. Baby, please come home.
1: Baby, please come home.

0: Thank you.
1: Ja, net als in Nederland, maar die oude blues deed en doet het altijd goed. In Frankrijk ook, ja, geweldig mooi. Memphis Slim en Willie Dixon. In Paris, Baby Please Come Home. Dat was ook de titel van dit stuk in de subtitel van het album. Samen met Philippe Combel op de drums. November 62 opgenomen. Uitgekomen 15 mei 2015. Ja, leuk. Dan iets minder oud, maar toch nog wel ook al bejaard, mag ik wel zeggen. 22 november 1981 opgenomen, live in de Checkerboard Lounge in Chicago, 1981. Uitgekomen in 2012, ook een tijdje op de plank gelegen. Ja, en het is een bijzondere opname hoor, want het is een mooie album uitgekomen. En ze hebben overal hoge posities in de charts gekregen. Er is ook een DVD bij. CD en DVD, 22 november 1981 opgenomen. Ik heb het over Muddy Waters met de Rolling Stones. Ja, de Rolling Stones zijn altijd wel een blues-rock band geweest en gebleven. Van het album Live in the Checkerboard Lounge, Chicago, 1981. Draai ik het nummer Muddy Waters met de Rolling Stones. Manish Boy. En dames en heren, ga er even lekker voor zitten. Of schuif de stoel aan de kant in. Ga een beetje meewiebelen. Het duurt even, maar het is een fantastische opname. Hier zijn Muddy Waters en de Rolling Stones.
2: Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.

Dat waren Muddy Waters met de Rolling Stones. Live in de Checkerboard Lounge Chicago 1981. Met het nummer Manish Boy. Maar dat hadden we natuurlijk herkend. Jawel. Dan gaan we naar wat nieuwer materiaal. Dit komt uit 24. Is het uitgekomen. Opgenomen 9 augustus 2023. Live in de Hollywood Bowl. Met een heel groot orkest. En u kent hem, ik draai veel van hem. En het is ook een, ja, ik vind het bij zijn leven al een legendarisch figuur. Hij betekent zoveel voor de blues ook, voor de jonge, nieuwe bluesknakkers. Ik heb het over Joe Bonamassa. En die Joe Bonamassa, die heeft een album gemaakt, Live at the Hollywood Bowl. Dat zijn ook, is ook een DVD van, allemaal fantastisch mooi. Heel groot orkest, ga ik allemaal niet opnoemen. Maar dat staat onder leiding van David Campbell. En wel even de trompetist, want die doet de opening van het orkest, Rajan Ross. En de band bestaat uit Daniel D'Andrea en Jade McRae backing vocals. Op de bas Calvin Turner. Op de drums Lamar Carter. En gitaar Josh Smith. En zijn vaste maat toen nog Rhys Wynans. Joe Bonamassa. 9 augustus 2023, live op de Hollywood Bowl. En ik vind het een van de mooiste moderne bluesnummers die er bestaan. Het is meer een fusion van klassiek en blues. Last Matador of Bayonne.

Dat was Joe Bonamassa met zijn Last Matador of Bayonne. Joe Bonamassa met een heel groot orkest, ik ga ze niet allemaal noemen. Dat stond onder leiding van David Campbell met die trompetist. Hè? Die trompetist, die ga je onthouden. Rajon Ross, eerste trompetist van dat orkest van David Campbell. 9 augustus 2023 opgenomen in Los Angeles, Californië. Ik zei Chicago, maar nee, dat was het vorige nummer. Harry, Harry, Harry. Nou goed, Joe Bonamassa, Last Matador, 9 augustus 2023. Zoek dit op YouTube of Spotify of zo. Het is echt een geweldig mooi concert. Met een, ja, ik vind dit een hoogtepunt in de moderne blues wereld. Op dit moment, zeker weten. Dan gaan we naar een man en dan gaan we naar heel nieuw materiaal. Dit is allemaal uitgekomen, 2 stukken in maart van dit jaar en 1 stuk kort geleden in mei op YouTube gezet door de artiest zelf. Dus dat is ook leuk. We gaan eerst naar Taj Mahal. Hij heette eigenlijk Henry St. Clair Fredericks, geboren op 17 mei 1942, dus ook alweer 84. Tjonge, jonge, jonge, wat worden we allemaal uit, jongens. In Harlem, New York, is hij geboren. Hij speelt gitaar, piano, banjo, harmonica en een heleboel andere instrumenten. Taj Mahal, heel bekend ook. Hij heeft in maart, een nieuw album uitgebracht. En daar staat, en ik zal even opzoeken welk nummer dat is, een nooit eerder uitgebrachte nummer van Bill Withers. En, dat is het nummer Time. Dat heb ik hier. Dat heb ik niet bij. Ja, dat heb ik niet bij me. Nee, klopt. Ik draai een ander nummer, maar dan zullen we dat nummer van Bill Withers door Taj Mahal ook nog wel eens eventjes laten horen. Ik ga jullie gaan luisteren naar Ask Me About Nothing, tussen haakjes, But The Blues. Dus je mag hem nergens anders over spreken dan de blues. Nou, dat is logisch, want het is een bluesman. Met Johnny Lee Shell, Tony Brownagle, Larry Fulcher. Dat is de Phantom Blues Band. Daar treedt hij mee op. En die zijn aangevuld met John Cleary, piano. En blazers, dus trompet en saxofoon, Joe Sublett en Les Lovett. Hier is Taj Mahal met de Phantom Blues Band. Van het album Time. Met het nummer Ask Me About Nothing But The Blues.

Dus deze man moet je nooit over wat anders vragen dan de blues. Taj Mahal. Ask me about nothing but the blues. Van het album Time uit maart 2026, maart van dit jaar. Met de Phantom Blues Band, John Lee Shell, Tony Brownagel en Larry Fulcher. Aangevuld met John Cleary piano en Joe Sublett en Les Lovett als blazers. Deze Taj Mahal is een veelzijdige man die al heel veel muziek gebracht heeft en nog steeds actief. Dan gaan we naar een dame. Ik had nog nooit van haar gehoord. Ik las in de Blues Magazine dat ze al 13... Nee, dit is haar 13e. Ja, dus al 13 albums heeft uitgebracht. Ze is, denk ik, in Nederland niet echt, bekend. Ze komt uit Detroit. Ze is 52 jaar. En er is 26 maart, jongstleden, een album uitgebracht. Dat heet Thunder in the House. Nou, dan weet je het wel. Dan is het bluesrock natuurlijk. Ze is in 1997 begonnen en alle albums die zijn onder haar eigen naam uitgebracht. Ze is een, ze noemen het ook wel een bluesbombshell. En daar heet ook zo'n liedje op dit album. Maar goed, dit album heet Thunder in the House. Met Michael Puwel en Frankie Manero gitaren. Doug Wurn bas. Steve LaCrosse en Justin Hadley drums. En twee toetsenisten, Mark Muggy Doo Leach en Detroit Mike Hepner. Allebei keys. Dus de een zal wel elektrische piano en de andere gewoon piano. Of weet ik wel. Ja, goed, orgel. Kan ook nog Thunder in the House. Van 26 maart 2022. Eliza Niels, daar heb ik het over. Want ik had de naam nog niet genoemd, geloof ik. Hè? Nee, Eliza Niels. Het is allemaal uitgekomen in eigen beheer. Thunder in the House. Ik draai ook het titelstuk.

Elisa Niels. Elisa Niels. Thunder in the House. Met gitarist Michael Poual en Frankie Manero, ook op gitaar. Doug Wern op bas, Steve LaCrosse en Justin Hadley drums. Mark Magidou leads en Detroit Mike Hepner, Hammond B3 en piano. Jawel, Elisa Niels. Daar ga je meer van horen. Ik zal er wel meer van draaien ook. Thunder in the House. Aan de andere albums ook eens opzoeken. Dit is van 26 maart 2026. Dan heeft hij het zelf op YouTube gezet. En ik heb er natuurlijk al meer van hem gedraaid. Ik heb het over Lucky Dolly. Lucky Dolly. Een Australische muzikant, zinger, songwriter. Maar hij is het beroemdst met zijn Hammondorgel en zijn Whammy-klavinet. Dat is zo'n klavinet. En waar er ook zo'n staaf op staat waar hij met zijn handen naartoe gaat. Dus het is echt... Ja, die man is heel veelzijdig. Heel enthousiast ook. En we gaan weer even terug naar Parijs voor deze opname. Want hij heeft jaren gedroomd van een optreden in Parijs. En dat was een keer gelukt in dit jaar. Mei, vorig jaar. Afgelopen mei. Vorig jaar. Vorige maand, dames en heren. Lucky Dolly, live in Paris. In de New Morning. Dat is een bekende tent in Parijs. Recorded in de New Morning. Lucky Dolly, Hammond organ, Whammy clarinet, lead vocals. Joel Burton, bas, background vocals. En Jackie Barnes, ja, wel zijn vaste begeleider al jarenlang. Jackie Barnes, ook uit Australië, op de drums. Hij speelt al drums sinds hij 4 jaar is. Dus zijn ouders zullen wel heel veel oordoppen versleten hebben. Neem ik zo aan. Hier is Lucky Dolly, live in Paris, 26 mei van dit jaar. Uitgevoerd en meteen op YouTube gezet met het nummer Money.

0: Dat was Lucky Dolly op zijn Hammond B3 live in Paris met Joel Burton, bass en backing vocals, Jackie Barnes, drums en backing vocals. 26 mei opgenomen en op Facebook gezet. Het nummer Money. Maar het hele concert staat op Facebook.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
1: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
0: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
2: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, als ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dit zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Dat was King of the World. In de ja, hele goede bezetting. Met The Raw Project. Uit 29 mei 2026. It's gonna take a lifetime. Spiksplinter nieuw dus. Ja, dan gaan we naar een bijzonder project. Nederlandstalige blues. Ja, het kan, hè. Het kan zeker. We hebben natuurlijk Daniel Lohuis. Dat is dan weer wat dialecterig. Maar dit is ja, toch echt duidelijk Nederlands. Het is wel uit Limburg, dus het heeft ook een dialect effect. Maar het is echt goed verstaanbaar Nederlands. Dat is de band Wachtkamer. Wachtkamer. En dat zijn Jeroen Geurts, Marcel Kuipers, Joris Kuijs, Rick Henkelman en Luc Adams. De Wachtkamer. En ja, dat heet zo. Poëtisch Nederlandstalige roots en blues. Dan denk je eerst van, ja, het zal wel een beetje carnavalachtig zijn. Nee, zegt ook de Blues Magazine. Het is echt goede tekst. Geen lolbloekerij, maar een serieus en doorleefd album. De Wachtkamer met, als titel, ja, dat klinkt dan toch weer een beetje carnavalsachtig. Vannacht zoop ik de Maas leeg. Ja. Hij is van 23 januari van dit jaar. Dit album van De Wachtkamer. En ja, ik vind het ook erg leuk. Ik ga daarvan draaien. Gisteren op zijn beloop. En het zijn allemaal nummers die zijn gebaseerd op de stijl en de loopjes van Tom Waits. Dus nou, dan ken je het wel. Dan klinkt het echt wel goed. Maar allemaal Nederlandstalig. Gisteren op zijn beloop.

Dat was De Wachtkamer met Gisteren op zijn beloop van het album Vannacht zoop ik de Maas leeg. En bent u het met mij eens? Het is toch wel echt een goede, mooie, textueel ook goed in elkaar gedraaide bluesmuziek. Jawel. 23 januari van dit jaar uitgekomen. Dan gaan we naar het album, dat is van april vorig jaar. Het is het laatste album wat deze band opgenomen en uitgebracht heeft. Ik heb het over Frank Kraaiveld, bas, Bert van der Meij, drums en Dago Marianse gitaar. Dan weet u van deze naam al dat ik het heb over de Bintangs. Aangevuld met Marco Nicola gitaar en Erwin Collard strings. Ja, het album is Heroes, Beggars and Kings. En dat is het laatste wat zij brengen op de markt. Ze zijn met de afscheidstournee bezig. Want ze vieren hun 65-jarig bestaan en het is meteen hun eindsprint. Ja, het is... wacht even, hier... Nee, dat is die andere. Dus ze stoppen ermee, het Bintangs. Een hele oude band, prachtig mooi. En van dit album, Heroes, Beggars and Kings, draai ik het nummer Heroes, Beggars en Kings, hoe is het mogelijk, hè? Gewoon lekker de titelsong. De lange uitvoering, want je hebt ook nog een reprise, maar die is wat korter. Maakt niet uit. Maakt niet zoveel uit. Hier zijn de Bintangs.

Dat waren de Bintangs. En nou moeten we het vanaf nu met de muziek doen. Of u bezoekt een live concert van hun afscheidstournee ergens in het land. De Bintangs. Dus we begonnen met de drie nieuwe albums. King of the World met de Raw Project. De Wachtkamer met Vannacht Zoop Ik de Maas Leeg. En de Bintangs met Heroes, Beggars en Kings. En dat is meteen de eindsprint, het eindschot van deze fantastische Nederlandse band. Die 65 jaar bestaan heeft en opgetreden echt heel erg goed. Die ook nog steeds optreedt en mooie muziek maakt. Die stopt er nog niet mee, tenminste, dat heb ik niet gehoord. Die komt uit Enschede, 5 april 1948. Ik heb het over Hans T. Sink. Dus hij is 78 en hij is nog steeds still going strong. Dit is een album uit 1998 alweer. Dat heet Lifeline. En eens even kijken of daar ook een bezetting bij bekend is gemaakt. Jawel, jawel. Hans T. Sink dus, vocals, gitaar, mandoline, banjo. En op dit nummer alleen begeleid door John Sass, geloof ik. Misschien doet de drummer ook nog mee. John Sass op tuba en Christian Eichner op drums. Hier is Hans T. Sink met Death, Don't Have No Mercy.

Dat was Hans Stasink met een nummer van zijn album uit 1998, Lifeline. En dat nummer heette Death Don't Have No Mercy. Nee, dat is een waarheid. Een echte waarheid. En goed, dan gaan we naar een man ook uit het diepe Brabant. Julian Sass, ook zo'n kanjer. Hij is een idool, heeft die Gallagher, Jordi Gallagher. Julian Sass met Gerben Kolen op de bas en Lars-Erik van Elzakker drums. Een nieuw album nog steeds, maar ik heb er al meer van gedraaid. Voor februari vorig jaar uitgekomen. Miles and Memories. Hij komt uit Brabant, die Gerben Kolen komt uit Oosterhout. En die Lars-Erik van Elzakker komt ook uit het zuiden, ook uit Brabant ergens. Ik weet niet precies waar vandaan. Maar dat is niet zo erg. Hier komt Julian Sass met Midst of Madness.

Julian Sass met Midst of Madness van het album Miles and Memories. En dat album dat heeft dus allemaal tracks die gaan over waar hij allemaal heen en weer geslingerd werd en waar naartoe moest. En dan weer dat en dan weer dit. Midst of Madness, dat is een van de onderdelen ervan. Dus te midden van alle gekkigheid. Gerben Kolen op de bas en Lars Erik van Elzakker op de drums. 21 februari vorig jaar uitgekomen. Dan gaan we naar een band, daar hoor je helemaal niks meer van. Ik weet ook niet of ze nog optreden. Dat is ook niet zo belangrijk. Ik heb wel de muziek van ze. Ze hebben ooit één album uitgebracht, tenminste bij mij weten. Look at the Time. Dan heb ik het over MOCT, M-O-C-T. Man of Considerable Taste. En dat waren dan Big Pete, oftewel Pieter van der Pluim op harmonica en vocals. Sander Kooijman, gitaar. Jules van Brakel, bas. En Joost Tazelaar, drums. Dit is een album uit alweer 2010, 25 april 2010 uitgekomen, Look at the Time. En van dat album, van MOCT, draai ik Way Down South.

Mocht, Man of Considerable Taste, uitgekomen in 2010 alweer. Look at the Time, met op zang Big Pete, Pieter van der Pluim. Way Down South. Dan een band, die is ook op Discord Mogenol een aantal keren geweest. Fat Harry en de Fuzzy Licks. Die hebben in 2012 een album gemaakt, Hard Loving Man. Fat Harry Dort, vocals en gitaar. René Schutte, Hammond, orgel en piano. Hassan Abudalda, ja, mooie naam, hè? Op de bas. En Jack Hill is de drummer. Hard Loving Man heet het album. En ik draai de Jealous Man.

Het was Fit Harry, Harry van Dort, Harry Dort, met zijn Jealous Man van het album Hard Loving Man. Dan nog zo'n bekende Nederlandse band van twee broeders, Gerrit en Benny Veldman. Gerrit slide gitaar en vocals en Benny de toetsen en vocals. Fred van der Ween de bas en Mathieu van Uden drums. Nee, Mathieu van Uden speelt hier niet drums. Fred van der Wende is de bassist, ja, dat klopt. En Han Nijhuis is de drummer op dit album. En Nanny van de Laren en Saudi Smith zijn de backing vocals. Het is een album uit 2016 en het heet Refuel van de Feldman Brothers. En die Feldman Brothers die hebben heel wat prijzen gewonnen hoor, in 2016, 2011, 2012. Beste gitaar, beste band, beste blues, beste cd. Ja, het is niet te geloven. Van het album Refuel uit 2016 draai ik No Love Song.

Dat was het nummer No Love Song van de Feldman Brothers Band. Gerrit en Benny, gitaar en keys. Fred van der Winden drums, Han Nijhuis drums. Nanny van der Laren en Saudi Smits backing vocals. Het album heet Refuel van 2016. Dan gaan we eruit met een heerlijk nummer van de Harry Musquet Band. Volgende week, de 20 augustus, nog een mooie aflevering van een Noordzee Jazz Festival concert. Uit 2003 dit keer, Diana Reeves. Met een mooi programma, dus daar moeten we even op afstemmen. Volgende week, donderdag, bij het Jazz & Blues Café van de LOVJ. En dan twee keer geen café, geen opening, wel een café, maar in verband met de kermis. En dan 10 september, dan hoort u mij weer, het Jazz & Blues Café. Dus we gaan eruit. Prettige week. Doe voorzichtig en lekker muziek luisteren. Het gaat jullie goed. Peace of mind van de Harry Musquet Band.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwong lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van EDAM Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Thank you.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 7 tot en met 13 september vindt de Wereldsuïcidepreventieweek plaats, waarbij mensen in tientallen Nederlandse plaatsen samenkomen om stil te staan bij het onderwerp. In deze regio kan op 10 september om 6 uur worden meegelopen met de Walk into the Light bij Café De Breek in Landsmeer, richting de zonsopkomst. Wie zelf worstelt met suïcidale gedachten, kan hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. Vandaag en vrijdag 14 augustus gelden aangepaste openingstijden voor de milieustraten. De milieustraat in Volendam is geopend van 7:30 tot 2 uur. De milieustraat in Oosthuizen is vrijdag alleen geopend van 10 tot 11:45. Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan deelgebied Dorp en Entree, die in januari 2027 starten, tussen Rotonde Zeestraat en de Rotonde Heideweg, legt Stam & Co. in opdracht van De Jander nieuwe elektriciteitskabels aan. Maandag 17 augustus worden woningen tussen Beukelaan en Populierenlaan aangesloten. Na de kermis gaat het werk verder richting de Mariakerk, met loopbruggen bij opengebroken trottoirs.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt vanaf vandaag de eerste maatregelen tegen de droogte. 17 sluizen tussen zout en zoetwater in Noord-Holland gaan alleen nog open voor de beroepsvaart en vispassages sluiten. Zo stroomt minder zoutwater het zoetwatergebied in, waardoor minder schaars zoetwater uit het Markermeer nodig is om verzilting tegen te gaan. Vanaf 14 augustus loopt een brede enquête over de woonruimteverdeling, opgezet door samenwerkende gemeenten en woningbouwverenigingen om te onderzoeken hoe het sinds 2023 geldende puntensysteem in de praktijk werkt. Woningzoekenden en recent geslaagde woningzoekenden vanaf 2025 ontvangen via DAC-regio Amsterdam een uitnodiging. Reageren kan tot 7 september. Resultaten moeten het systeem verbeteren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor kinderopvang in Edam-Vallendam is gestegen van €8,20 in 2022 naar €9,70 in 2024. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dit een jaarlijks verschil van ruim €700. Vergelijkbare gemeenten kenden met €9,80 een iets hoger tarief.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: 100%.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vestiti Del Capo is voor de komende 3 seizoenen kledingpartner van FC Volendam en voorziet technische staf, directie, RVC en medewerkers van maatwerkkleding. Het Nederlandse merk maakt overhemden individueel op maat in ateliers binnen de EU op basis van Italiaans Oxford katoen. Samengesteld in 5 minuten online en geleverd binnen 3 weken. IVN Waterland organiseert zondag 30 augustus opnieuw een workshop botanisch tekenen in de Heemtuin aan het Trimpad in Purmerend tussen 10:30 en 1 uur. Na de eerste editie in juni met aquarelleren kunnen deelnemers dit keer ook andere technieken proberen, zoals acrylverf, collage of rubbing. Deelname kost €2,50 per persoon, gratis voor kinderen, IVN-leden en donateurs. Op een rotonde in Purmer zijn gisterochtend rond 11 uur een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminden gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

toen dacht ik bij mijn gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

106.6. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.